0: ja ja re ja ja ja re ja met Afrika. Wil man da was hoeven? Ja ja re ja ken die Afrikaanse harika. Zal de man als mij dat ken.
1: Ja, ja, ja. Bebakasha, sta. Tot zo'n halve nacht, dat maakt waar gezien. Schik, wacht, leg, hamstje, zo, eten, kshalbin. We gaan niet de leila, oh, dat is pina.